Gracie Abrams blijft bij haar introspectieve indie-pop esthetiek, maar met een gereduceerde sound en een ganz nieuw opgehonden vocal mix. De song als deel van haar nieuwe release fase, produceert aan bekende collaborationskreis rondom den Aaron Dessner. Het is een atmosferisch, singer-songwriter-oriënteerde productie met veel ruimte en subtiele zintleren.

hoogst plaatsering bij de Love It Rolling Stones met In The Stars, maar bij de Love plaats 7. Dan was het loze bussen met je hoofdgangen, maar ze zijn nog om een bussen om te grijpen. Moet koeken, voor 17 op 13, Rolling Stones, 6 volgende bij.

Dat overplaatsing van twee opningen hoof, Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Zwielen volgen erbij aan Onfijner de Bert, Marcy met Until She Minds. Zwei volgen erbij.

Dat over voor 7 op 6, 7 woken erbij, Exposition 3. Madonna en Sabrina Carpenter met Bring You Love. En dan het me Low BB Rexha en Faithless met New Religion. Eng plaats minus 14 woken erbij, op plaats

Zo, daar heeft men die steward met Down with the Sickness aan Vedrun. Ja, daar had ik Waiting Temptation met Iron. Ja, schijn uit een telefoonschel, ik kan dat nog niet direct opheven. Also, een beetje geduld, weil ik moet zo hei, even smaak, zo spin moet, dat is geen muziek mee. Wie gesagt, dat is schon een stunde, 20:03. En, loop maar even ganz anders.

Zo ja, klein changement. Van de muziek. AC/DC, Saving New York City. Hebben zij aan de doel van Alice Cooper met No More Mr. Nice Guy.